Dien, bloot tobakskwal, wat ze niet gieren. Wat eert hou doel, den 60 grob, smeug boeten olle bietenkop. Nu mag het eerste 15 den, dat trekt mij doel naar boeten hen. Ik haal mijn rotig uten frak, und smeug eerst mal

Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hopzok, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekocht ei. Ik wurg dat runner, doch dat geeft wadder. An tisch daar geeft dat scherelei. En geeft dat spek aan braadhoeven. Daar vung ik liek aan tausortien. Seh ich dat de oomel, den geeft dat krach. Wist wohl etten? Wist du wohl parieren? Und geeft dat noedelsen, und ook dik af.

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.